ons een woord de juiste uit te drijven en maak al ere kranken gezond. En doordat wordt dat profetenwoord erveld dat er zegt, hij neemt onze lijden en onze krankheden op zich. Als Jezus zegt dat nog zo veel mensen om hem stonden, beveel hij even tevoren num anderen even. En een schriftgeleerde kwam naar hem en zei, Meester, ik wil metkomen, wo immer du heen geest. En Jezus zei te hem, Vast hebben er een lager, de vegel hebben er een naaste, aber die Menschen sehen haft nicht in Plautz ihnen Kopf han zu leihen. Dann seht ein anderer Jünger, lot mi erst gone meinen Vater begroven. Aber Jesus seht zu ihm, komm du mit mi mit, und lot die Dode ihre Dode selbst begroven. Jesus stieg entboten hin, und seine Jünger am hieran. Während Jesus schleip, kam plötzlich ein gewaltiger Sturm über Meer, so dass die Walen über das Boot schlugen. En ze gingen en wirken Jezus op en zeiden, Haar, raad ons, wie komen aan? En hij zei toe aan, Waarom is je zo angst? Wo is je geloven zo klein? En Jezus stond op en beveel den wind en de walen zich te laaien, en dat wordt gans stil. En die mensen staunden door even en zeiden, Wat is dat voor een mens, dat aan ze goe wind en water on je doen zijn? Als Jezus nam anderen Eva en de Gadarena erlaand kwam, kwamen am twee mannen entgegen die van deze geesten bezeten werden, die zich een laadje greven ophielden, en zo rietend werden dat ze keiner wil den weg te gaan. Als die Jezus zagen, vongen die aan te schreeuwen, Wat hast du met ons te doen, Jezus du Gottessehn? Best du komen ons verre tijd te quälen? En simuliert eng auf grozende grote herdschwien. Dan pracherden de dievel, Jezus, en zeden, wann du ons eruitdrieven deist, dan lood ons en de schwienen en voren. En Jezus zed, Goed. Dan kamen de eruit en voeren en de schwienen en de ganse herdschwien moracht even aufgrund am Meer en versopen. De schwiens hoort vlugen en de stouten en vertaalden alles wat passiert wie, En ook wat met die mannen passiert weer, die van de beze geesten weer bezeten was. En alle man kwam uit de stoute ruit, Jezus te treffen. En als ze hem zagen, prachten ze hem er jegen te verloten. En Jezus stieg water in het boot en voer naar de andere zied, wo hij thuis hield. En plötzlich brachten ze een geleemden menschen naar hem, den ze op een baar drogen. En als Jezus er een geloven zag, zei hij tot den geleemden, Sieh mal mutig, mein Sehn. Deine Sünden sind die verjeft. An einige von die Schriftgelehrten sehen zu sich selbst, Dis Mensch lastet. Jesus aber wisst, was sie dachten und sehen zu an, Warum habt ihr so eine böse Gedanken am Hort? Dann wird es leichter, zu sagen, Die sind deine Sünden verjeft, oder zu sagen, Steh ab und go. Aber je zu wissen, dass die Menschen sehen hier auf Erden die Kraft haft, Sünden zu vergeben, seht Jesus zu den Gelähmten, steh ab, nimm dein Bad und geh nach Hause. Und er stund ab und ging nach Hause. Als die Menschen dort sagen, verschrocken sie und lobten Gott, dass die Menschen so eine Kraft gegeben haben. Als sie von dort wieder ging, sag er Matthias, eine Zollkollekte bot setten. Jesus zei te hem, kom met mij met. En hij stond op en ging met hem met. En als Jezus hem huis om dag zou, kwamen veel taxcollector en zinder en zaten zich bij Jezus en zijn jinge dol. En als de fariseer dat zagen, zeiden ze te Jezus zijn jinge, waarom aat jun meester met de taxcollector en zinder toop? Als Jezus dat hield, zeide hij, de gezonde brokken den dokter niet, den brokken maar de kranke. Gott en leert wat dit meint. Ik wil nicht jene opfer, aber dat je erbormen bewiesen. Ik zie nicht gekomen de gerechte en te loden, aber dat de zinder zich bekeren. Dan kamen Johannes in de jinge naar Jezus en vroegen aan, waarom dou wie en de fariseer er de jinge fausten, wan die jinge nicht fausten? En Jezus zei te aan, den brigum zine jaast kennen, doch nicht trurig sennen, solang aus die Brigum bian es. Aber de dag kämmt, dat die Brigum wort von angenommen worden, en dan worden ze fausten. Keiner wurden olet

aanbeden, valt jo betwivelden. En Jezus zei to aan, mies alle je valt je geeft am himmel ook op eden, dan gaat nu en merkt jenge on je alle velken, en deipt die aan den vader, den zeen en den heiligen geist zijn nomen, en dan leert aan alles te doen wat ik je bevolen heb, en verloot je doorop. Dat ik immer bij u zie, zolang als deze wereld staat. Dat evangelium van Jezus Christus, God zien en zien, funk zo aan. En profeet in Jesaja staat zo geschreven. Ik wil mijn engel verabschicken den weg voor die reed te merken. Een stem die in de wildnis luid schreeuwt wordt, merkt den haren een weg reed, merkt aan een glikken steeg. Doorop kwam je haan in de wildnis en predigt, dat ze zich zullen bekeren en diepen loten, dat aan de zinden vergeeft worden. En dat volk uit gans Judea en alle man uit Jeruzalem gingen haan en leidden zich van arm en Jordan diepen en bekenden ihre zinden. Jehoan droeg een kleed van kameel hoor en een ladenen gord om een lengden en oud heischraken en willen honig. Hij predigde en zeid, no mi kemt einer de storke as als ik, en ik zie het niet eenmaal weer, dat ik me ver aan bek de show op te lezen. Ik diep je met water, die aber wordt je met een heiligen geest diepen. En dat kwam zo erom dat Jezus in die tijd van Nazareth naar Galilea kwam, en zich van Johannes en Jordan diepen leid. En zo bald als hij uit het water steeg, zag hij dat zich de hemel opmerk en dat de geest zich zo als een duw op hem zaad. En de stem van hemel zeed, du best mijn leven zien, met den zie ik zeer tevreden. En voert doorop bedwong de geest arme Ruud in de wildnis te gonen, en hij weer 40 deur in de wildnis marketeren en wordt van zoton verzocht, en de engel deinden arm. En als Johan eerst vastgenomen weer, kwam Jezus naar Galilea en predigde het evangelium van Gottesrijk, en zeed, de tijd is gekomen, en dat Gottes Rijk is hier. Bekeert u, en je leeft aan dat evangelium. Als Jezus aan Galileischen meer ging, zag hij Simon en zijn broeder Andres er een naads aan water schmieten, dan dat weer een verscher. En Jezus zei to aan, kom met mij met, ik wil uit u mensenverscher maken. En ze verleiden door op een steed er een naads en gingen met aan. En als zij een beet wieder gingen, zag hij Zebedeus, zijn zoon Jacob, en zijn broeder Johan, en een lam er een naads reed merken. En hij zien niet, die ook te roepen. En die leidden er een vader Zebedeus met er aangenomen mannen en een lam, en gingen met. En ze gingen ook op perna om, en als ze als de Sabbat kwam, ging Jezus en de synagogen in en vonk aan te leren. En ze staunden over zijn leer, dan hij leerde gewaltig en niet zo als de schrift geleerde. En je rood dan weer aan er synagoge een man met een onreinen geest, die schreeg en zeed, wat heb wie met die te doen, Jezus van Nazareth? Best u komen ons te verdammen? Ik weet wer du best, God zijn heil ja. Jezus drijft aan, bevol aan stel te zijn en den man te verloten. Die beze geest kweel den man schraaklich en kwam met een grootet geschrecht eruit. En alle man staun door Eva, zodat ze zich onder een ander vroegen, wat is dit? Een nieuwe leer? Hij heeft gewalt over de andere geesten en de harchen aan. Maar wat Jezus gedaan had, dreed zich schwind rond, zodat ze dat bood en een gans Galilea wisten. Zo bald als zij de synagoge verleten, gingen Jezus, Jacob en Johan met Simon en Andres met naar ihre woning. En ze zeiden Jezus dat, dat Simon zijn schwermutter krank te bad weer en het fieber had. Hij ging aan, voet er aan de hand en holp er op. Dat fieber verleed er en ze vonk aan te bedienen. Als dan zo overs eerste zon ongeveer, brachten ze alle hand kranken en bezetenen naar Jezus. De ganse stout zammelt zich voor de dea, en Jezus heilt veel van ihre verschillende krankheden. Hij dreef veel dievelen uit. Hij leidt de dievels aber niet reden,
dan de visten wer hij via.

schickt he zwei von seine Jünger an See zu an. Gut nur dort darb, dort verjulicht, an jerot, wo je do anen gönnen, wo je in Jorling eure Bunge fingen, wo noch keiner bove je reden haft. Lest dat los und bringt dort her. Wann du irgendwer fragt, warum je dort donen, sagt am, de Haar will dort brücken, an wo dort bald ware trickschecken. Sie jingen und fungen in Jorling, büten op a gaus am deren Post angebungen, an lesen dort los. Von den Menschen, die dort stunden, seden einge, wat do je do? Dat je dat Jorling loslezen. Ze zeiden aan, wat Jezus aanbevolen houdt. En ze leiden aan gonen. Als ze dat naar Jezus brachten, spreiden ze dat er kleider even, en Jezus zaad zich door hen op. Veel mensen spreiden er kleider op een waag. Anderen haakten bleder je aster van een beam en spreiden die op een waag. Die er voorop gingen ook die, door hen eraan kwamen, schreeuwen, Hosanna. Je zegen des de, die am Haaren zijn nomen kämt. Lot an zijn voder doft zijn rik, dat am Haaren zijn nomen kämt, je zegen zennen. Halb du hechst au ans. Jezus ging an Jerusalem en ging num Tempel. Hij kikt zich alles aan, en wil dat al Lot weer ging hem met zijn 12 no Bethanien. Als ze Bethanien nächsten dag verleten, weer Jezus hungrig. Hij zag van wiet auf een Figenboom met Blederstonen, en jink haan te zijnen auf de Fruchthout. Als hij haan keem, funk hij zes nuscht aus Bleder. Dan had wie nicht de tijd Figen te haben. Dan zei hij tot den Boom, mocht keiner meer van die Frucht eten. En zijne jinge hierden, wat hij zeed. Als hij naar Jerusalem keem, jink hij am Tempel en funk aan de erute jongen, die daar binnen koften en verkoften. Hij schmeet de jeldwaaksle ere deschen en de duvenhendle ere benken om. En leid keine meer zijn woorden in hem tempel dreuren. En als hij aan leed, zeed hij, steht er niet geschreven dat mijn huis en bedhuis voor alle velken zal genaamd worden? Aber je hebben een reiber heel door het gemerkt. De hoge priester en schriftgeleerde heden dat en zocht er nog een waag aan om te brengen. Dan ze houden angst voor aan. Wil dat ganse volksschauer zich even zijn leren wunderden. En als het eerst oven wordt, ging hij uit de stoute ruut. En als het Samarius bij den Figenboom voorbij gingen, zagen zij dat de wat ene wartel verdriecht weer. Peter dacht eraan en zei te Jezus, Meister, kijk, de Figenboom, den du verflieken deedst, is verdriecht. Jezus antwoordde en zei, hab geloven aan God. Ik zei je de waarheid. Wer de, to diesen boy zaaien wordt, heef die op en schmied die aan het meer, en hem hoort er nicht er aan twiebelt, ob hij leeft dat het passieren wordt, wordt dat kriegen, wo nu hij vraagt. Daarom zei ik u, om wat immer je beden, je leeft dat je dat kriegen, en je woorden dat hebben. En wanneer je stonen en beden, en je en wem wat hebben, daar zal je dem dat vergeven, dat je een vader im hemel, je jene fehler ook vergeven kan. Aber waar je niet vergeven, wordt je een vader im hemel, je jene fehler ook niet vergeven. Dan kamen ze weiter naar Jeruzalem, en als hij im tempel aram ging, kamen de hoge priester, de schriftgeleerde en ältesten, en zeiden te arm, dat ik wat van de macht, deist u dit. En wer heeft die dat raadje geeft dit te donen? Jezus antwoord en zei toe aan, ik wil je ook wat vragen. Geef mijn antwoord en dan wil ik je ook zeggen, wer mij dat recht heeft dit te donen. Zeg hem al, wie je houdt zijn doop van hemel of van mensen? Ze houden onze zekere berodung en zeiden, waar wie zeggen van hemel, dan wordt hij zeggen, waarom leeft je hem dan niet? Aber wanneer wie zeggen van mensen, daartoe vechten ze de mensen. Dan die hielden je haunen voor een grote profeet. En zo zeiden ze te Jezus, wie weten ik? Dan zei Jezus te aan, dan zei ik u ook niet, wer mij dat reich heeft dit te donen. Dan funk hij aan, der gelijknissen te aan te reden. Een man plant een wiengorden, buurt door een tuin erom, groef een loch voor de wienpraas, buurt een torum, en verpacht den aan wiengordner en voer naar een ander land. Als het tijd weer de wijndruwen te arenden, schickt hij een diener, naar de paachter, zijn poort van de vrucht te holen. Die ober

Jeg har redtraffen i kamp. Jeg sa jo det vårt, den vårt er siktet kjaldøk om bingen, an om der sjekken, og den vårt hei an bedeinen. Det vårt for de deine godsenen, van de har an redtraff, så går van hei middagnacht, eller klokk 3 som morges kamp. Og på dit måtte je weten, van en hus har je vist hou til vone klokkentid til Dave komen word, wordt hij gewerkt hebben en niet loten en zijn huizen aanbreken. Je zal er ook reed zijn, dan de mensen zijn kemd en een klokkentijd waar je niet door met rekenen. Dan vroeg Peter haar, vertaalst u dit gelijknis bloos to ons of to allen? Daarop antwoordde haar, wer is dan de truie en kloeke knecht, den zijn haar aanstalt over zijn dienen te werken en aan te rechte tijd eten te geven? Dat wordt voor den knaag goed zijn, want de haar am dobi traft, dat hij dat deed, wanneer hij terugkomt. Ik zei u oprechtig, die wordt am verantwoordelijk maken voor alles wat hij bezet. Aber wanneer de knaag zich zegt, mijn haar komt nog lang niet, en fangt aan mank de deiner beid maanslied en vroeglied erom te schlonen, en fangt aan te vreten en zich te bezupen, dan wordt den knaag zijn haar einen dag komen, wanneer hij niet door met rekent, an eine Stunde, von der hier nicht wisst, und wird den zu Grüß verrieven, und wird am seinen Lohn mit die angelebende Taub geben. Der Knecht, der da wisst, was sein Haar von ihm verlangt, und sich aber nicht reden mag, und nicht det, was er will, wird viel Streck kriegen. Aber wer das nicht weiß, und det, was er mit gestroft worden, wird wein der Schläge kriegen. Dan wem veel gegeeft is, van dem wordt ook veel verlangd worden. En wem veel aanvertrouwd is, van dem wordt ook veel gevorderd worden. Ik zie je komen een vier op eeren te brengen, en ik wens me op eeren dat het al brandt. Maar ik moet me eerst met een doopdepel loten, en wat me dat van een kwal brengt, wat dat wordt even zijn. Meen je, ik zie je komen vrede op eeren te brengen, ik zei u bestemd niet, over spoelingen. Van nu aan worden 5 en 1 familie zich aan een zenden. 3 jij in 2 en 2 jij in 3. De vader wordt jij in de zoon zenden en de zoon jij in de vader. De moeder jij in de dochter jij in de moeder. De schwiermoeder jij in de schwierdochter. En de schwierdochter jij in de schwiermoeder. En hij zei tot volk, want je in wasten zijn in de wald opkomen, zei je voet dat wordt reinen. En dat tijd ook. En want je feilen dat de wind van zieden bloos, zei je dat wordt heet worden. En dat tijd ook. Heichler. Je kan aan de eerden om hemel zijn, wo dat water zijn wordt. Waarom kan je niet zijn en wo het tijd wie zijn? En waarom doe je niet zelfs rechten wat recht is? Want u met die jene top op een wagen om je recht best, dan doe die meeligste de zaak in je wees te slechten, dat hij die niet verm je recht slapen kan, en de rechter die dan den stokmeister overgeven, en de stokmeister die aanstoppen laat. Ik zei die, door kamst u niet eruit, wat u dat laatste cent betoeld haast. Door weer aan die tijd zonen die Jezus dat van de Galilea vertaalden, die er bloot Pilatus en zijn opfer gemengd houd. Jezus zei, geloof je dat deze Galilea eure zender werden als al de andere Galilea, wil die op deze weg lieden moesten? Ik zei je nee. Want je je niet bekeren worden, waar je alle kracht zou aankomen. Oder de 18, die en Siloa te dood kamen, als de torm op aan een opval. Denk je dat dat eure zender werden als alle andere mensen die in Jeruzalem woonden? Ik zei je nee. En want je je niet bekeren worden, waar je alle kracht zou omkomen. Hij vertelt aan dit gelijknis. Een gewisse man had in zijn wiengorden een vijenboom geplant, en hij kwam vrucht eraan te zeken, op een vond kennen. Dan zei hij tot de wiengordner, ik zie nu al 3 jaar hingen aan dat je komen vrucht aan deze boom te zeken, en heb keine gevangen. Hij heeft den af. Waarom den nog langer laten kruiften die eer nemen? Hij aber zei, laat den nog een jaar stonen. Ik wil am den boom groven en mest erom brengen. En wanneer die dan vrucht brengt, dan is het goed. Aber wanneer niet, dan kan je den dan afhaken. En hij leed aan een van ihre synagogen om Sabbat. En daar weer een vrouw die al 18 jaar van een geest bezeten weer.
die er verkrepelt hou, dat ze zich onmählich oprechten kon. Ob als Jesus er zag, roept hij er nozig en zei te er früh, du bist van die Krankheit los. Hij leed er zijn hand op en zei recht zich plötzlich leg op en loof Gott. Ob die zijn Gogen verstoene wie schalu door Eva, dat Jesus am Sabbat geheilt houd, en zei zum Volk, Du sind saß Arbeitsdör, kommt dann und lot je heilen, aber nicht am Sabbat. Der Herr seh dann zu arm, du Heichler. Deit nicht in jeder von you sein Ass oder Esel am Sabbat uit dem Stall nehmen und zu Dränk leiden? Soll diese früh, ober um seine Tochter, die 18 Jahre vom Sohn gebungen ist, dann nicht am Sabbat von ihrer Krankheit geleist worden? Und auch sie dit gesagt haben, mussten all seine Jäger sich schämen, aber alle Menschen freuten sich, dass er so eine Wunderwerke deed. Dann sagt er, was ist so aus dort Gottes Reich, und womit kann ich dort verglichen? Dort ist so aus ein Samenkorn, dort ein Mann in seinen Garten seid, und dort was und wort ein großer Baum, und die Vögelungen im Himmel kämen und büten sich ihre Nase und seine Aste. Und er sagt weiter, womit soll ich dort Gottes Reich verglichen? Dort ist so aus ein Hefmengsel, dort eine früh ein 3 Schaffel Mehl in den Kneed, was dort in den ganzen Dich wir. Und Jesus ging der Städte an Darpa an Lied und gief sich ab dem Weg nach Jerusalem. Dann frug am wer, Herr, sind dort mal Weine, die dort selig waren? Und he seht an, streift du noch, durch die enge Pute in den zu gehen. Denn ich sah, jü viele waren versiegen in den zu kommen und waren nicht in den kennen. Dann, wann die Hüßhaar erst absteigt, an die der Tauschlitt, wo je Büte stonen und anklappen und pracheren, Haar mög uns de der ob. Aber he wort dann sagen, er kann ju nicht, und weet nicht von wo je kommen. Dann, wo je sagen, wir haben für die gegeten und getrunken, und du liest uns ab gaußen. He aber wort dann sagen, ich weet nicht, wer je sind, oder wo je herkommen, Seht, dass die Beisewächter von mir weichkommen. Da wird ein Heelen und ein Tänenknirsche sein, wenn die Obrahmen, Isaac und Jakob und all die alten Propheten am Gottesreich seiden, und die aber wurden rütgeschmieden worden. Die Menschen wurden vom Osten und vom Westen, vom Süden und vom Norden kommen und am Gottesreich am Dach seiden. Und da sind bestimmt Letzte, die dort Erste seine wurden, und Erste, die dort Letzte seine wurden. Krieg zu der Zeit kamen einige Pharisäer und sagten zu ihm, sei, dass du von hier wegkommst, dann Herodes will die Tod machen. Er sagte zu ihm, Gott sagt den Fass, ich will von dir und morgen noch Diebel uttrieben und heilen, und am 3. Tag habe ich mein Werk verrecht. Aber ich muss allemal noch von dir, morgen und evenmorgen, umgehen bleiben, dann dort geht nicht anders, als dort ein Prophet in Jerusalem stirbt. O Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten dood mögst, und die steinigst, die dir geschickt worden. Wofürchen habe ich deine Kinge nicht sammeln wollt, so aus ne Kluck sich die Kickel und ihre Flechte sammelt, aber je wollen dort nicht. Seht mal, jün Tempel wird je verwillert geloten, und ich sage je, je worden mir nicht eher seinen, was die Zeit kommt, dat je sage worden, Gesegend ist der, der an den Haaren sie nomen kann. Als Jesus an den Sabbat bei einem von den Feste Pharisäer am Hüsen enging, zu einer Mahlzeit, poste sie genau ab, was er deed, und vor ihm stund ein Mann, der die Worte sagt hat. Dann frug Jesus, die Schriftgelehrten Pharisäer, ob das reicht, wie am Sabbat zu heilen oder nicht. Aber sie sehen nicht. Dann nahm Jesus ein Heil am und leid am Gonen. Dann seht Jesus zu an, wann von jü irgendwem am Sabbat der Ass oder der Esel am Barm fall, würd jü den nicht aber Städte rütkriegen? Und sie geben am Dorab keine Antwort. Als Jesus sagt, wo die eingeladene sich nur in ihren Platz am Dach drängten, vertalt he an ein Gleichnis. Wann die wer einlade kast, dann saht die nicht ab in ihren Platz dol. Denn dort kund sein, dort noch ein Vernehmer aus du es eingeladen worden, und dort die du beide eingelot haft, dann zu die sagen mot, jef diesen Mann den Platz. Und dort du, die dann mot schämen. Und leer ja aufsetzen gönnen.
Aber wann du Angelot wurscht, dann goes art die Hingendol, so dat wann de Kämpte die Angelot haft, dann tu die sein kann Freund, komm wieder no fern. Dann wurscht du Ansehen haben wie de, mit de du taub um dich setzt. Dann wer sich selbst erheft, wird aufgesagt worden, und wer uit sich selbst aufsticht, wird erhoben worden. Dann seht he auch zu dem, der an Angeloten haut, wann du ein Mittag oder ein Ofenkost uitreden deist, dann lohnt nicht deine Freund und Breiter und Freundschaft an, auch nicht deine Rickenobers, dort de die nicht auch anloden und die dort vergaudien. Aber wenn du in der Mahlzeit uitreitst, dann lohnt die Arme, die Krepels, die Lome und die Blinge an. Dann wirst du ein Sehen dort haben. Will de die dort nicht trägtholen können, wirst du deinen Lohn kriegen, wann die Gerechte vom Tod abstohlen worden. Aus einer der mit Arm, um der Saut, dit alle hier, seh de zu Arm, je sehnt es de, de ein Gottesrecht Brot ete wort. Dann seht Jesus zu Arm, da wir ein Mann, de ein grotet Ofenkost uitreid, und fehle dort zu enlaut. Und aus der Stiet wir zu eten, schickt he seine Deine, de zu sein, de du eingelaut wären, sie sollen kommen, dort wir nu alle reid. Aber die fangen alle an, sich einen um anderen zu entschuldigen. Der erste sagt, er hat ein Stück Land gekauft und er muss gehen dort beseinen. Ich bete die mich zu entschuldigen. Ein anderer sagt, ich habe 5 Paar Osse gekauft und ich sie auf dem Weg haben, das auszuproben. Ich bete die mich zu entschuldigen. Noch ein anderer sagt, ich habe meine Frau gefreut. Darum kann ich nicht kommen. Dann käm die Knecht und vertal seinen Haaren dit alle. Dann wird de Hüs wird doll und seht zu seinen Knecht, he soll schwind ab a Weg und Stautsgaußen gohnen und de Arme, Lome, Krepels und Blinge in den bringen. Dann seht die Knecht, Haar, ich deit, wat du befohlst. Du hast aber noch Rühm. Dann seht de Haar zu den Knecht, go noch a Rüt ab a Höchweg und hingere Haken und Tieningen und bedwing an den Ente kommen, dat mein Hüs voll wird. Denn ich sage ju dort nicht einer von de, die du eingelot wären, mein Ofenkost schmecken worden. Da ging viel Volk mit Arm mit, und he dreht sich um und seht zu an, wann irgendwer nur mich kommt, und nicht sein Vater und seine Mutter, und früh in Kinge, und Bruder und Sester haust, und sogar sein eigen Leben, de kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mit mir kämpft, kann nicht mein Jünger sein. Wann von jü wer wird wollen ein Turm bühen? Würde sich nicht erst Hansaten und die Kosten überrechnen, um zu seinen auf Heidat auch betonen können? Dort hin nicht, wann er erst den Grund geleicht hat, Utfunk, dort hin, den ich vor dich bühen kann, und die dort sagen, dann eben am Spotte wurden. Und seien, des Mann Funk an zu bühen, aber kann dort nicht vor dich machen. Oder würden König sein, der jähen einen anderen König kriegen will, der sich nicht erst wird dolsaten und sich dort überlegen, auf einmal Tieren düsend, jähen dem gönnen können, der nur einmal 20.000 käme. Und wenn nicht, dann schickt er den von jedem Friedensträger entjähen, um sich zu vereinigen. Gerade so auch okay. Wer sich nicht von alles losmerkt, was er haft, kann nicht mein Jünger sein. Sollt es gut. Aber wenn das Salz den Schmack verlässt, wo man erst dort trinken sollte. Dort ist da nichts mehr wird für das Land, auch nicht für den Mestplatz, aber wird er rückgeschmeten, und wer Uhren haft zum Horchen. Kapitel 15, dem Lot hier. Dann brachten alle Tagsgelagte und Sender sich Noten nur Jesus arm zu hören. Aber die Schriftgelehrten Pharisäer gramsaugten durch Eva und sehen, dies Mann nimmt die Sünde an und atmet an Taub. Darauf seht er zu anderen das Gleichnis. Wer unter Jü, wenn er 100 Schob haut und ein von den verlor, wird dann nicht den 99 auf den Stab loten und nur dort verlorene sehen, was er dort fängt. Und wenn er dort fängt, lacht er sich dort mit Freuden auf den Schultern. Und wenn er dort mit einem Hüß kommt, raubt er sich seine Freund und Noberstaub und sagt zu an, freit jü mit mi mit, denn ich hab ihn verlorenet Schob gefangen. Ich sah jü, groß so wurde sich auch die Engel im Himmel mehr über einen Sünder freien, die sich bekehrt, als über 99 erachte, die sich nicht bekehren brocken.
oder wenn eine Frau 10 Selberstecke haft und ein verlieren wird, würde nicht eine Lampe anstecken und das Haus ausfegen und friedlich sehen, was sie dort finden wird? Und wenn sie dort fängt, ruft sie ihre Freunde Noberstaub und sagt, freut ihr mit mir, denn ich habe dort Selberstecke gefunden, das ich verloren habe. Gerade so sage ich euch, worin Gott seine Engel sich dort freien, wenn ein Sünder sich bekehrt. Dann seht ihr auch, ein gewisser Mann hat 2 Sehns. Und der jüngste seht zu sein Vater, Vater, jaff mir mein Port vom Orf, Gott, dat mich traft. Und er deilt an sein Gott an. Und dat geht auch nicht lang. Dann packt der jüngste sich alles taub und reist weit von Hüs in ein fremdes Land und vermachelt sein Gott, der sein willet leben. Und als er schnuscht mehr haut, kam eine große Hungersnot in dat Land und am fehlt an alles. Dann ging hei und vermeid sich bei ein Landesberger und dei schickt am no Stab de Schwein zu heiden. Hei wird sich all jeren de Möhr mit oft de Schoten geparkt haben, die de Schwein freiten, aber keiner jef am dei. Aber aus hei zur Besinnung kam, seht hei zu sich selbst, wo fehl je mei de Arbeiter haf mein Vater, de genug Brot und zum Ewigen haben, und ich mott von Hunger umkommen. Ich war mich abmerken und um meinen Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe je in den Himmel und je in die gesündigt, und sie hat nicht mehr wird, den Sehen zu heiten. Lot mir einer von deinen Unge angenommenen Arbeiter sein. Und er ging dort los und kam nach seinen Vater. Und sein Vater sah ihm all von weit aufkommen. Am Jaume dort über seinen Sehen, an der Rand am Entjägen, fällt am Arm und gief am einen Kuss. Dann seht die Sehen zu ihm, Vater, ich habe je in die und je in den Himmel gesendigt, und sie hat nicht mehr wird, den Sehen zu senden. Aber der Vater seht zu seinen Knecht, bringt ihm wohl dort Baste Kleid her und trägt ihm dort an. Nimm seine Hand und streib ihm einen Ring auf den Finger und bring ihm Schau an zu tragen. Und bring ein gemastet Kalf her und schlag dort, und dann wollen wir eten und froh sein. Dann desamin sehen wir dort und erst zum Leben gekommen. Hey, wir verloren und erst gefangen worden. Und sie fangen an, Frau zu leben. Die Älteste sehen aber, wie aber starb. Und als die Noten um Hüß kam und die Musik hielt und sagt, wo sie tanzten, raubt er sich in Knecht an und früh am Walter Ferjink. Die sehen zu ihm, dein Bruder erst gekommen. Und ihn vorderhaft hat Mastkolf geschlagen. Will er am gesund wahrhaft, dann wird die Älste sehen doll und wohl nicht in Engonen. Dann ging die Vater rüt und prachet am Nen zu kommen. Die sehen aber seht zu seinen Vater, kicke mal, all diese Jahren hab ich dir gedeint und sie die niemals je in angewasst und du hast mich niemals ein Bock gejeft, dat ich mit meinen Freund können hören dach leben. Aber sobald aus dieser den Sehen käme, der den Gott mit Huren vermachelt haft, hast du vor ihm dort Mastkolf geschlagen. Hei aber seht zu ihm mein Sehen, du bist immer bei mir, und alles, was ich hab, es auch dient. Dort ist doch ganz am Platz, dass wir einen frohen Tag feiern, dann dein Bruder wird tot und erst zum Leben gekommen, der wird verloren und erst gefangen. Hei seht auch zu seinen Jünger, da wird einmal ein gewisser Recker Mann, der einen Verwalter über sein Gott haut, und am Wort angemalt, dass dies Mann sein Gott verquosen deid. Dann raubt er sich am Hahn und seht, was ist dit dort ich von dir hier? Ja, vermol Rechnung von deiner Bürgführung, denn du kannst nicht länger Verwalter sein. Dann seht der Verwalter zu sich selbst, was soll ich tun? Dann mein Herr nimmt mir mein Verwalteramt weich, groven kann ich nicht, und ich schäme mich zu prachern. Ich weiß, was ich tun war. Dort sie mich dann, wenn ich mein Verwalteramt verliere, und ihre Hiese abnehmen. Und er raubt sich all seinen Haaren, seine Schildner, und seht zu den Ersten, wofür bist du meinen Haaren schuldig? Und er seht 100 Mot Eil. Er seht zu ihm, nimm den Schuldzadel, sah die Schwindel und schrie 50. Dann seht er zu den Anderen, und wofür bist du schuldig? Und er seht 100 Mot weit. Und er seht zu ihm, nimm den Schuldzadel und schrieb tagendig. Dorab lobt der Herr den ungerechten Verwalter,
dat hij klug gehandeld had, dan deze weltmenschen zijn am omgang met eres glicken kleken aus de lichtkinger. En ik zei je ook, broek den ongereichten mamen vriend te mogen, dat wann die met eenmaal nicht meer door is, ze je dan een eeuwige woningen opnemen. Wer am kleinen trui is, is ook trui am groten. En wer am kleinen nicht trui is, is ook nicht trui am groten. Daarom wann je met den ongereichten mamen nicht zijn trui gewaast, wer wordt je den woren rechtom aanvertruien? En wann je met dat wat een anderem ziend is, nicht zijn trui gewaast, wer wordt je dan geven wat jund is? Kein knaag kan twee haren deinen. Hij wordt einen hausen en den anderen goed zijn. Oder hij wordt einem trui zijn en den anderen verachten. Je kennen nicht Gott en den mamen te glick deinen. De geldgierige Pharisäer houden dit alle geheerd. En dreven daarom er een spot even aan. En hij zei toe aan, je zijn die zich voor de menschen recht voordien. Gott oberkant je nu horten. Dan wordt van menschen hoog je aangezene woord, als aan Gott zijn uren afschuw. Dat je zaad in die profeten worden je predigt wat je haun keim. En van dan aan is dat Gottesrijk gepredigt worden, en allemaal drängt door met je wolte nern. Dat is aber leichter van hemel en eer te vergonen, als dat een streeksje van je zaad weichfällt. Wer zich van zijn früh scheidendheid en de ander vriet, braakt de Ehe, en wer zich die vriet, die derich ne scheidung gewonnen is, braakt ook de Ehe. Da wie in je wasser rikke maun, die zich blijvrood, stroom en een feinste kartuin kleed en alle dag en vreden hoog herleefd. Da wie ik een oma, prager, Lazarus, vol schweren, die am verder geleicht wordt. En een verlangen houdt die kremels te eten, die den rikken maun vom desch vallen, ze goa de hoen kemen en lekten am de schweren rein. Einen dag starf die oma maun en wordt van een engel opbrommen en een schootje gedreugd. De rijke man starf ook en wordt begroofd. En als hij in een haal en zijn kwal opkikt, zag hij Obrommen dort wiet af met Lazarus op een schoot. Dan schreef hij voor de Obrom erbormde even mee en schakt Lazarus dat hij zich de vingerspets aan water dukt en mij de tong keilt. Dan ik wo in deze vlammen gekweeld. Obrom oberzeed, zeen, denk eraan, dat u dien goudet en dien levenstijd gekregen haast. En Lazarus am jegendeel kreeg bijzit, nu aber wordt hij je treist en du haast dien kwol. En boven is tussen ons en u een diepe afgrond, zodat het onmogelijk is voor die van hier dort haan te komen en ook voor die van dort her te komen. Dan zei hij, voda, dan prage ik die, dat u am noemien voda zijn huis schekst, dan ik heb vijf breder, dat hij aan dit verstalt, dat ze niet ook aan deze uurt in de kwolen aankomen. Obrom zei te aan, die hebben Moses en de profeten, lood ze aan heren. Hij aber zei, nee, voda Obrom, want van de dodesweer wordt haan gaan, worden die zich bekeren. Hij aber zei te aan, want die niet nur Moses en de profeten horchen, worden die zich ook niet bereden loten, want een van de dodes opstond. Dan zei hij te zijn jinger, dat is niet anders schmerlich als dat beleidigungen komen worden. Aber owei, voor dem, dat den die komen. Voor dem wordt het beter zijn, van dem een meelstein om een hals gehangen wordt, en dan er meer geschmeten, als dat hij een van deze kleine beleidigen wordt. Zeg u fair. Wann die broeder zich aan die verzindigt, dan hol hem dat fair. En wann hem dat leid deed, dan verjaf hem. En wanneer hij zich zeven molden dag aan die verzindigt en zeven molden dag terugkomt en zegt hem dat dat leidt, dan zoust u hem vergeven. Dan zeiden de apostel tom haren, stork ons den geloven. De haarober zeid, wanneer je een geloven als een zaamkoren houden en tot deze muilbeerboom zaaien worden, hij zal zich uitrieten aan de meer zaten, die wordt je gehorchen. Aber wer van jou deen knacht haf, wo dan van de van pleien oder schobheiden keim to am zaaien, kom voort en zaat die dolen aard. Aber wod deen nich eier zaaien, merk mi een ovenkost reid, beng die een schaaljuk om en bedein mi, wat ek je eten en je dronken hab, en nog her worst du ook eten en drinken. Dankt hij den knacht of er wilde deed wat aanbevolen weer,
Ik leef niet. Zo is het ook met u. Wanneer je alles gedaan hebt wat je bevolen is, dan zegt, wie zijn je weinige arbeider en hebben bloos gedaan wat we schuldig waren te doen. Als Jezus naar Jeruzalem ging, neemt zich dat zo om dat hij verlengde de scheidingsgrens tussen zijn Maria en Galilea ging. En als hij aan een gewisse dorp neemt ging, bejeenden aan 10 uitzatsjemanen. Die bleven wieder aufstonen en schreeuwen uit vollem hals, Jezus, Meister, erbarm die over ons. Als hij aan zag, zei hij, God stelt u de priester voor, en während ze gingen, worden ze rein. Einer van die, als hij zag dat hij geheilt weer, kwam terug en loof God met luider stem. Hij schmeidt zich Jezus voor het feit en dankt aan, en dat weer een Samariter. Dan zegt Jezus te hem, waren dat niet 10 die daar rein worden, wo zijn die andere 9? Wie is es keiner aus des Fram dat te vingen, die daar terug kwam God te danken? En hij zei te hem, sto op en go dien weg, du best echt dienen geloven je heilt. Als hij eenmaal van de Pharisäer gevraagd wordt, wanneer dat Gottesrijk komen wordt, zegt Jezus, dat Gottesrijk kommt nicht zu seines. Mensen worden ook niet zeggen, kijkt, hier is dat, oder, daar is dat, wie dat Gottesrijk in je is. Dan zegt hij te zijn jinger, daar wordt een tijd komen, dat je je worden wensen, einen van den Menschen sehen, zijne deur te zijn, aber worden den nicht zijnen. En ze worden te je zeggen, kijkt hier, kijkt door, aber gaat nicht met, door nu te kijken. Dan die Menschen sehen, wat an zijnen dag zo zijn, als de blitz, die over alles dacht, wat in hem Himmel is. Aber hij moet eerst nog veel lieden en van dit geschlecht verschmeten worden. En zo als het in Noah zijn tijd weer, zo wordt het ook aan de mensen zijn zijn doorzijnen. De mensen ouden en dronken, vrienden en bevrieden zich, maar aan den dag als Noah en de aardje neen ging, en dat woord hij kwam, en allem aanbracht. En luid zijn door weer dat krijgt zo. De mensen ouden en dronken, kaften en verkaften, en planten en buiden, maar aan den dag als luid zo dan verleid, reende het vier en schwevelblit van hemel en bracht allem aan. Groze wordt het ook aan den dag zijn, wanneer de mensen zijn wordt voor een dag komen. Wer aan den dag op een huizendag is en zijn zaken binnen heeft, zal niet erop komen die te holen. En wer op een stap is, zal niet nog irgendwaar teruggaan. Denkt aan lood zijn vrouw. Wer zijn leven proeft te holen, wordt dat verlieren. En wer zijn leven verliest, wordt dat houden. Ik zei u, aan die nacht worden 2 en 1 baard zennen. Einer wordt genomen worden en einer wordt terugblieven. 2 vrouwen worden topje treed molen. Einer wordt genomen worden en einer wordt terugblieven. 2 mannen worden op een stap zennen. Einer wordt genomen worden en einer wordt terugblieven. Ze vroegen hem, haar, woa? Hij zei toe aan, wo een dode karpa is, sammelen zich de odla. Jezus zei zijn jinger der geen gelijknis dat ze immer beden zullen en niet moedloos worden. Hij zei, en een gewisse stout wie een rechter gewas, die God niet vergt en mensen niet geacht houdt. Dat wie ook een weetvrouw in die stout, die immer waarde nu aan keim en prachen dat hij er zal helpen van er een jener los te komen. Hij leidt zich lang kreuren, aber zei schließlich tot zichzelf, wanneer ik God ook niet vergt en mensen niet acht. Aber wil deze weetvrouw zo omheer is, waar ik er tom recht verhalpen, dat mij dat niet te laatst met er een oelend wordt. Dan zei de haar, horcht wat de ongerechte rechter zegt. En zal God niet zijn uiterwelte to er recht verhalpen, die hem dag en nacht door hem aanholen, en wordt hij zich lang prachen loten? Ik zei u, dat hij aan zeer boot om recht verhalpen wordt. En doch, wanneer de mensen zijn komen wordt, wordt hij op ieder nog geloven vingen? En today die zich nog eere mening zeker weeren dat ze gerecht weeren en op anderen afkikten, vertaalt hij dit gelijknis. 2 mensen, een Pharisäer en een taxgelagter, gingen am tempel en hen te beden. De Pharisäer stond op en bed voor zichzelf zo. God, ik dank die,
dat ik niet zo zie als andere mensen, reiber, ongerechte, eierbreker, oder zo als des taxcollector. Ik faust tweemaal de week en geef van al mijn ernomden tienden af. Aber de taxcollector stond wieder auf en wil niet mal om Himmel kicken. Aber schlug zich op de Brust en zegt, Gott, erbarm die even mij zinder. En ik zei je dat dit maand, en niet jana, ver Gott je reicht voor ik naar huis ging. Dan wer zich zelfs erheeft, wordt er aufgesaat worden. Aber wer zich zelfs erop sticht, wordt erhoven worden. Dan brachte ze ook kleine kinder nog aan, dat hij aan de heng opleien zal. Aber als de jongen dat zagen, die schullen door even. Aber Jezus roept zich die en zegt, laat die kleine kinder naar mij komen, en verbeet aan dat niet. Dan zo'n groot je heet dat Gottesrijk. Ik zei je wat hoofdig, wer dat Gottesrijk niet zo aanneemt als een kleine kind, wordt door niet in hen komen. En je was een verstoner vroeg aan, goede meester, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te oefenen? Daarop zei Jezus te aan, waarom naast u mij goud? Door is bloos een die goud is, en dat is God. Du bent met de geboten bekend. Du zalst niet eierbreken, du zalst niet doodmerken, du zalst niet stelen, du zalst niet falsche tekens geven, du zalst vader en mutter eren. En hij zei, dat heb ik van jong op alle geholen. Als Jezus dit hier zei, hij te arm, die feilt nog eenerlei. Verkeep alles wat u haast en jeft de armen dood, dan wirst u een schouts im Himmel hebben, en dan kom het mij met. Dit te heren muuk arm zeer treurig, dan hij weer rijk. Als Jezus zegt dat arm dat zo treurig muuk, zei hij, wo schwor is het toch voor de rijke en Gottesrijk te komen? Dan dat is leichter van een kameel der genotel uw te gonen, als voor een rijke mens om Himmelrijk te komen. En die dat heden zeiden dan, wer kan dan zelig worden? Hij aber zei, wat voor mensen onmeerlijk is, is voor God meerlijk. Dan zei Peter, kijk, wie hebben alles verloten en zijn met die met je komen? Daarop zei hij te aan, ik zei je wat hoofdig, door is niet een die om Gottes Rijks halven huis, elderen, breider, oder vrouw oder kinder verloten heeft, die dat niet al in dit leven terugkrijgen wordt, en in de komende wereld dat eeuwige leven. Dan neemt hij de 12 te zien en zegt aan, kijk, wie gaan nu naar Jeruzalem, dan wordt alles zo rondkomen als de profeet van de mensen zijn geschreven hebben. Dan hij wordt de heiden en de hen gegeven worden, die worden aan mishandelen, verspotten en bespieden. Die worden aan verheven en doodmerken, en den derde dag wordt hij weer opstonden. Zij hebben verstonden door van nooit. Ze kwamen niet doorheen wat hij zei en wisten niet van wat hij reed. Dan neemt zich dat zo aan, als hij nooit naar Jericho kwam, zult een blinde man om weg en praten. En als hij dat volk hier voorbijgonen, vroeg hij wat dat bedoelde. Dan zeiden ze aan dat Jezus van Nazareth door voorbij ging. En hij schreef, Jezus, die dooft zijn zeen, erbarm die even mij. Die daarvoorop gingen, drijfden aan en zeiden, hij zal stil zijn. Aber hij schreef bloos zoveel dollar, dooft zijn zeen, erbarm die even mij. Dan stond Jezus stil en zei, ze zullen hem haan brengen. En als hij eerst nodig kwam, vroeg hij aan, wat wist nu dat ik die doen zal? En hij zei haar, ik wil waar de zijning kennen. Dan zei Jezus te hem, du zalst zijnen, dien geloven heeft die je helpen. En hij kon plotseling zijnen en ging met haar met en dank God. En alle mensen die dat zagen, loofden God. Jezus ging in Jericho in en ging der gestout. En daar werd Zacchaeus, een van de verste taxcollector, die weer rijk. En hij verzocht te zijnen wer Jezus weer, aber kon aan mank al dat volk niet zijnen, dan hij weer maar klein. Hij aber ran voorop en steeg op een muilbeerbomen op, om te zijnen, dan daar zal hij voorbij komen. En als Jezus wat door kwam, kijkt hij op en zag hem door en zei, Zacchaeus, kom schwind erop, ik moet vandoor nog bij die hem huizen aankomen. Zo spoot hij zich dat hij erop kwam en neem hem met vrede op.
Aber als die anderen dort sagen, grumsäude sie, durch Eva und Seden, hei es nur ein Sünder zu Gast gegangen. Dann stund Zacchaeus ab und sagte zum Herrn, Herr, kicke mal. Ich wurde halt von mein Haben gute Ohren geben, und wenn ich irgendwem was eingereicht aufgenommen habe, dann wurde ich viermal so viel zurückholen. Und Jesus sagte ihm, von dir hat Gott sich die mit Familie taub angenommen, will du auch Abraham sehen best. Dann die Menschen sehen, dass sie kommen, die zu siegen und selig zu machen, die verloren sind. Und während sie nur das horchten, vertalt er an Furt noch ein Glücknis, wie er dich bei Jerusalem wäre, und wie sie dachten, da das Gottesreich aber steht, kommen würde. Er sagt zu an, ein Odelmann reist in ein Land weit auf, um ein Königreich für sich zu kriegen und dann zurückkommen. Und er raubt sich Tieren deiner und jef an, ne Samm Geld und sagt, sie sollen damit Geschäften treiben, was er kommen würde. Seine Bürger überhausten ihn und schickten ihn Norrecht und leiten ihn sein, wie will er nicht, dass dieser Eva uns herrschen soll. Und als er seinen Recht gekriegen hat und zurückkam, verlangt er seine Diener für sich zu kommen, die er dort Geld gegeben hat, um auszufangen, was in jeder der seinen Handeln gewonnen hat. Dann kam der erste Fernseher her, dein Geld hat 10-mal so viel gewonnen. Und er sagte ihm, hast gut gedonnen, guter Knecht. Weil du eben dort kleine Bestrühe warst, sollst du eben 10 Städte zu ihr beiden haben. Dann kam der zweite und sagte, Herr, dein Geld hat 5-mal so viel gewonnen. Er sagte ihm, groß so, und du sollst eben 5 Städte sein. Und ein anderer kam und sagte, Herr, hier ist dein Geld. Ich hielt dort am Schnäppelduk und lehnt dort weich. Ich fürcht mich vor dir, weil du ein hoher Mann bist. Du nimmst, wo du nicht handgelegt hast, an Arns, wo du nicht gesagt hast. Und er sagte zu ihm, ich recht die Daugen nix mit deine eigene Wied. Wisst du, dass ich ein hoher Mann sie, und dort nehm, wo ich nicht handgelegt habe, und dort Arns, wo ich nicht gesagt habe? Warum lädst du mein Geld da nicht in der Bank, dass ich dort mit Entrast kon angeklagt haben, als ich käme? Und er sagte zu dir, die dort rumstunden, nehmt ihm dort Geld weg und gebt dem dort, die die Tieren haft. Sie aber sehen zu ihm, Herr, der haft all Tieren. He aber sehen zu ihm, ich sage, you, wer da haft, dem wird gegeben worden, und wer da nicht haft, von dem wird noch dort genommen worden, was er haft. Aber meine Feind, die nicht haben wollen, dass ich ihm ein Herrscher soll, bringt die her und mögt die für mich dort. Und als er das erst gesagt hat, ging er wieder nach Jerusalem auf Tau. Und als er noch da noch bei Fage, an Bethanien am Eilburg käm, schickt er 2 von seinen Jünger und sagte an, gut nur dort darb für jü, und wann jü do anen gönnen, wo jü do ein Jahrling eure Bungen fingen, ob dort noch niemals wer gesäten haft. Lest dort los und bringt dort her. Und wann jü wer fragt, warum jü dort loslesen, sagt er am, wie der Meister dort brücken will. Dann jingen die geschickt worden, han und troffen, dort kracht so an, als an wie gesagt worden. Und als sie dort Jorling loslesen, fruchte irgendjemand an, warum sie dort Jorling loslesen. Und sie sehen, der Haar will dort brücken. Dann brachten sie dort nur Jesus, und sie spreiden ihre Kleider, über dort Jorling, und sahen Jesus dort ab. Und als er wieder reit, legten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als sie dann Norden kämen und vom Eilburg herauf reit, funkt die große Jünger schon an ihre Freiheit, um mit lüder Stimme Gott zu danken, für all die Wunderwerken, die sie gesehen haben. Sie sehen, gesehen ist der König, der im Herrn sie nomen kann. Im Himmel ist Fried, an Herrlichkeit boven im höchsten Himmel. Welche Pharisäer aus dem Volk sehen zu ihm, Lehrer, beschwicht deine Jünger. Hei seht zu ihm, ich sage you, wenn diese Worte still sind, wurden die Steine schrien. Als er dicht bei kam in die Stadt sah, hielt er über die Anwohner und sagt, wenn du doch weinst nu in diese Diene Tiet gesehen hast, wird die Fried bringen können. Nu aber kannst du dort nicht seinen. Dann die Tiet wird kommen, dort deine Feind um die und deine Kinder ne Wandbühe worden und die von allen Sieden anhaben, dort die nur nicht haben kannst.
En de waren die en dine kinder binnen dine wang en eerden en klungen. En waren en die nicht en een steen op een andere loten, wil die dort nicht morgens aus de haren die keim. Dan ging hij am tempel aan en funk aan de eruit te jongen, die daar binnen koften en verkoften. En zei toe aan, dort steigt geschreven, mijn huis zal een beedhuis zijn, je over hebben daar uit een reiber heel gemerkt. En hij leed alle dag am tempel. Ober de hoge priester en schriftgeleerde en de vernemste am volk zochten nur een waag am om te brengen. Dort wir veran ober onmählichte donen, dan allemaal hang am aan en willen heren wat hij zegt. Nu trotsk dat einen dag als hij de menschen am tempel leed en dat evangelium predigt, dat de hoge priester en de schriftgeleerde met de ältesten taub verarm kämen en zeiden to arm, sei ons wo du de kraft her hast te donen wat du deist. Oder wer geeft die dat reich dort tau? Aber hij antwoordt en zei toe aan, ik wou je ook eenerlei vragen, zegt mij. Wie je hand zien depen van hemel oder van menschen? En ze roodschleurden onder zichzelf en zeiden, waar we zagen de weer van hemel, dan wordt hij zeggen, waarom gleeft je arm dan niet? Aber wanneer we zagen van menschen, dan wordt al het volk ons steenen, dat ze stonen alle erop dat je hand een profeet weer. Zo zeiden zij, wie weten nicht, wo de Heer wir? Dan seht Jesus zu an, dan sei ich je ook nicht, wo ich dat recht her hab, diese Ding te donen. Dan funk he an die Menschen dit Gleichnis te vertalen. Ein gewisser Mann plant een Wiengarten, en verpacht den an Wiengärtner, en fuhr op een lange Stoot nun an het Land. Aus de Tiet kam zu Arend en checkt he an deiner no de Wiengärtner, am van de Frucht te holen. De Wiengärtner oben verheiften den Knecht en schickten am at Ladje hängt reg. En hij schickt noch weiter an anderen Knecht han. En ze verheiften den ook, behandelten am Schaunthoft en schickten den ook mit Ladje hängt reg. En hij schickt ook noch an Dreden. Ze deden ook den verwunden en schmeiten am Rüd. Dan zei de Gordon irgendemer, wat zal ik doen? Ik wou mijn leven sehen schicken, was ze den seinen, worden ze respect hebben. Aber als de Wiengärtner den sagen, rood schleurde ze onje zich en zeiden, dit is de orf, komt, wel we den dood merken dat wie dat orf goed kriegen. En ze schmeiten aan met de Wiengärtner ruut en merken am dood. Wat wordt de Gordon irgendemer, die dorfe aandonen? Hij wordt de Wiengärtner aanbrengen en een anderen den Wiengärtner geven. En als ze dat hierden, zeiden ze, aber doch nicht dort. Und er kickt an an und sagt, was ist dit dann dort geschrieben steht? Der Stein, den die Bühlied nicht wollen, ist der Arkstein geworden. Wer immer auf den Steinen abfällt, wird sich alles zwei brechen. Und auf wem der Steinen abfällt, dem wird er zu Grüß verrieven. Und kriegt dann, versuchten die hohen Priester und Schriftgelehrte arm in den Hang zu kriegen. Dann sie wüssten, dass er dort Gleichnis auf an gedient hat. Aber sie hatten Angst vor den Menschen. Sie posten ihr Neuf ab, was er deed, und schickten Spionen, die so deden, als wann sie abrechtig wären. Die rechneten am Faust zu kriegen, der ich irgendwo dort hesahe wurd, und dort sie am dann der Regierungsgewalten eine hingeben können. Und sie fragen am so, Lehrer, wir weten, dass du die Wahrheit redst und lehrst. Du merkst kein Unterscheid und tragst keinem Fehler. Du liest Gott sein Weg, so als es wahrhaftig ist. Ist es für uns recht, um Kaiser tags zu tollen oder nicht? Hey, aber morgt er lässt und seht an, worum versiegt ihr mich? Wisst mir mal ein Selbersteck. Wem sind gesagt, ein Anschrift, haft dort? Sie sehen den Kaiser sind. Hey, seht an, dann geeft den Kaiser, was den Kaiser sind es, und geeft Gott, was sind es. Aber sie können arm und seine wir dorfere Menschen nicht faustkriegen. Sie wunderte sich über seine Antwort und ihre Stelle. Dann kämen welche von den Sadduzäern, die nicht daran glauben, dass die Todes abstunden waren, und fragen arm, Lehrer, und Moses seine Schrift sagtet, wenn ein Mann sein Bruder stirbt und er früh aber nicht Kinder hingelat, dann soll dem Mann die Welt früh frieren, und dann sein Bruder seine Städte Kinder mit er haben. Nu wären dort 7 Brüder.
De eerste vrede fru en starf ohne kinder. Dan vrede tweede er en starf ook ohne kinder. Dan vrede derde er en zo wat ze de alle zeven te vru je houd houden. En starven en keine houd kinder hingen loten. Te goede laat starf ook de vru. Wann nu de doden opstonden worden, wem zijn de vru wordt ze dan zenden, dat ze hebben er alle zeven te vru je houd. Jezus zei toe aan, en deze welt vrien en bevrien die mensen zich. Aber die dat weet gevangen worden van dood op te stonen en in de andere welt te komen, vrien en bevrien zich door niet meer. En die kennen ook niemals meer sterven, dan die zijn zo als de engel. Dat zijn God zijn kinder, wil die van dood opstonen. Aber dat die dood is opstonen, is ze goor en Moses zijn geschicht om brennende bosch te zijn. Hij nam den haren, Abraham zijn God, Isaac zijn God en Jacob zijn God. Dan hij is niet de dood je er God, aber de leven je er. Dan een arm leven de aula. Dan zeiden eenje van de schriftgeleerden toe arm, leraar du haast raag gereed. Dan die houden niet moed arm nog ergend wat meer te vragen. En hij zei toe aan, wo komt dat? Dat ze Christus doofd zijn en zijn nanen. Dan doofd zelfs zegt aan de psalmen, de haar zei te mijnen haren, zet bij mij te raag de hand, wat ik die dine fiend, te de voetbank merk. Daarom naan doofd arm zijn haren. Wo is hij dan zijn zeen? Dan zegt Jezus te zijn jinge, zodat alle mensen arm hierden, zeg u ver van de schriftgeleerde, de jaren en lange kleider eraan gonen, en op marktplaats willen begreist worden, en jaren den baasten zetplaats en de synagogen, en op ere vastlichkeiten hebben, die weetvrouws uit ere hiezen vreten, werden ze vergeven lange gebeden voor aan te beden, die worden door ver zoveel zwaarder verdampt worden. Als Jezus optikt, zag hij de rijke ere goven en de tempelkousen en laaien. Hij zag ook wo een arme weetvrouw twee koppers en leed. Hij zei, ik zei je de waarheid, deze arme weetvrouw heeft meer en gelijkt als de andere alle toe. Dan die hebben alle uit eren evenvloes om Gottes kousen gelijkt, deze oberhaft en ere oormoed alles je geeft wat ze ten leven houden. Dan als een je Am daarop opmerkzaam maken, wo de tempel met fijne stenen en godgeweide goven je ziet weer, zegt hij, wat dat aanbelangt, wat je hier zijn, daar wordt een tijd komen dat hier niet één steen op een andere blijven wordt. Die worden alle doelgebruiken worden. Ze vroegen hem zo, leraar, zei ons wanneer dat passeren zal. En wat wordt door voor een teken zijn, waaraan we zijn kennen dat die tijd hier is? En hij zei, paus op dat je niet verveerd worden. Er worden veel en mijn nomen komen en vergeven ik te zenden. Dan is de tijd dichtbij, aber laat je niet metrieten. En wanneer je van krieg en oproeren, verg je niet. Dit moet allereerst passeren, waar het een kamp nog niet voert. Een volk wordt jij in het andere opstonden, een eindrijk jij in het andere. En er wordt op verschillende steden grote eerdbeben, een hongersnood en pestilens zijn. En om hemel wordt schrakeljet en grote tekens te zijn zijn. Ober, eie dit alle passeren wordt, worden ze zich aan u vergriepen en u noostonen. U ver het synagogen je recht brengen en faust nemen. En worden u aan mijn nomen zien het halven verkennen je en haarscher stalen. Aber dat wordt voor jene gelegenheid zijn en jene getekenis te geven. Zorg niet om voor u te reven, wil je u verantwoorden worden. Dan ik wil je met weerd en wijsheid verzorgen, wil je in jene jene niet worden reden of stonen kennen. Je worden van jene elderen, breder, vriend en vriendschap verroden worden. En die worden je, wat je van je dood maken. En je worden aan mijn nomen zien het houden van allem je haust worden. Aber je zal niet één hoor van kop vallen. Want je standhaft blijven, waar je je zeilen gewennen. Wanneer je Jeruzalem worden van armeen belauerd zijn, dan zal je weten dat het bood wordt aan de grond gebracht worden. Dan laat die in Judea zijn en de boeien en vliegen. En laat die midden in de stad zijn eruit komen. En laat die op het land zijn, niet in de staten en komen.
dan in deze deur wordt raag je even dat alles zo erom komt als je schreven staat. Aber wehe van die in die tijd een kind in hun horten dragen, en van die eind aan de brust hebben. Dan wordt in die tijd grote nood op ieder zinnen, en een strafgerecht over dit volk komen. En die worden derchem schweet faulen, en van alle velken faust genomen en weggeveerd worden. En die heide worden Jeruzalem in hun feit hebben, wat er de tijd wordt aufgerand zinnen. En aan de zon, moon en stieren worden teken zinnen. En op Eden worden de mensen uit angst van dat roerende meer en de tobende walen zorgen. En wanneer de hemelskrachten zich schadder worden, wordt de mensen in ihre angst dat hoort verzaaien, waar ze door aan denken, wat even deze welt komen zal. En daar worden ze de mensen zien op een wolk en grote kracht en heerlijkheid komen zijn. Wanneer dit alle aanvangt te passeren, dan heeft de kaap op en kijkt, wil zich jene radung nodig. En hij vertaalt aan een gelijknis. Kijk naar een vijgenboom en naar alle andere bomen. Ze boelt als de bleden krijgen, weet je van jezelf, dat dan de zomer dicht bij is. En je roodt ook, van je dit alle passeren zijn, rekent door met dat Gottes recht dicht bij is. Ik zei je de waarheid. Dit geslacht wordt niet uitstorven, maar dit alle geworden is. Himmel en Eerd worden vergonen, aber meine Wied worden nicht vergonen. Seid versichtig, dat je nicht durch Vreten en Süpen en Sorgen über dit Leben dat hoort beloden, en dat die Dag dan onverhofft über je kämt. Dan die wordt so als ne Schlang über allem komen, die op Erde wohnen. Aber seid wacker en bet, dat je all dit uit dem Weg komen mochten. Wat er passieren zal, en ver den Menschen sehen, stonen kennen. Ewa dag leed hij am tempel, aber zu oves jink hij op am Eilburg en bracht door de nacht tau. En alle man wird tidig zum Morris abstonen en am tempel gonen, om door no am te horchen. De tijd van dat zeitbrood fast, dat is oosteren nodig zeg. En de hoge priester en schriftgeleerde zochten noen waar Jezus dood te merken, en ze verchten zich over van dat volk. Dan voer Zoton en Judas Ischariot en hen, einen van die 12. En die ging dan no den hohen Priester en die Tempelwächter sich met aan te einigen, wo hij aan Jesus verroden kon. Die freide zich daartoe en werden reid am Geld te geven. Hij versprook aan dat en luurde no de gelegenheid Jesus zo aan te verroden dat het volk dat niet antwoord. Dan kwam de zeitbrooddag aan den dat Oosterlam moest geslacht worden. Jezus schijkt Petrus en Johannes en zegt ze zullen gonen en veraan reedmerken dat Oosterlam te eten. Zij zeiden te hem, waar zal we dat kunnen reedmerken? Hij zegt, want je in een stad en een gonen, waar je een man treffen die een krokwater draagt, gaat hem hieraan naar dat huis en dat die een eindigheid. En zegt to dem die dat huis eent, de meester laat die vragen, waar is de gaststof en die ik met mijn jongen dat Oosterlam eten kan? Dan wordt hij een grote boverstof met uitgepolsterde meubelen wezen, en daar merkt dat reed. En ze gingen haar en troffen dat alle kracht zo als aan dat we gezegd worden, en ze merken door reed te oosteren. En als de stond kwam, zat hij en zijn jongen zich om de asch, en hij zei te aan, ik heb op ernst een verlangen gehad met u toop dat Oosterlam te eten, eer ik lieden moet. Dan ik zei u, ik word dat niet waarder eten, maar dat in Gottesrijk werkelijkheid geworden is. Dan neem hij dat koffel en dankt door ver en zei, neemt dat en deelt u dat in. Dan ik zei u, ik word van de wijndruven vrucht niet meer drinken, maar dat Gottesrijk komen wordt. En dan neem hij brood, dankt door ver en breekt dat en je van dat en zei, dit is mijn lief die van u gegeven wordt, doet dit om aan mij te denken. Groot zo neem hij, no ovenkast ook dat koffel en zeed, dit koffel is de nieuwe bund en mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Doch, kijk, mijn verroder heeft zijn hand bij mij op een dash. De mensen zijn wordt bestemd zo gonen als even aanbesloten is, aber wie den mens, dat den hij verroden wordt. Dan vongen ze aan zich om je een ander te vragen, wer van aan dat doen wordt.
Aber sie fangen auch an, sich darüber zu zanken, wer ohne an soll aus der Ratste angesehen worden. Und Jesus sagt an dieser Welt herrschen die Könige und wurden begnadigte Herren genannt.

Want wer darstig is, dan loot om mij komen en drinken. Wer om mij leeft, dem wordt zoals je schreven staat, een leven je waterstroom in hem hoort te dranen. Hij deed op den geist han den dij, die aan hem leefde, nog herkriegen zullen. Dan de heilige geist weer nog niet door, en Jezus weer nog niet verheerlijkt worden. Als ze dit hierden, zeiden vele uit het volk, dit man is werkelijk de profeet. Anderen zeiden, dit is de Christus. Maar eenje zeiden, wordt de Christus uit Galilea komen? Staat niet geschreven dat de Christus uit Doof zijn geslacht en uit de stad Bethlehem komen zal, waar Doof woont? En zo worden de mensen zich wegen hem oneenig. Er werden dan zonen, die willen hem vals nemen, maar keiner leden hang aan hem. Te laatst kamen de tempelwachter terug naar de hoge priester en fariseer, en die vroegen aan, waarom heb je hem niet gebracht? Zij zeiden toe aan, zoals dit mens reed, heeft nog nie een mens gereed. Dan zeiden de fariseer toe aan, zij je ook al verveerd? Je leeft ergend een fariseer of de verste aan hem? Nee, bloos dit volk dat nust van Mozes in je zaad weet, is vervlucht. Dan vroeg Nicodemus een van aan, die de nacht naar Jezus gegaan weer, of er je zaad een maand verdaumd, ohnen hem verheerd te nemen, om u te vingen wat hij deed. Zij zeiden, best u ook van Galilea? Farsch en zij, uit Galilea kam geen profeet. En ze gingen alle waarden naar huis. Jezus overging om Eilieboy, en tijdig samarius kwam hij waarden in tempel en al het volk kwam naar arm. En hij zat zich dol en vonk aan te leren. Dan brachten de schriftgeleerden en fariseeën een vrouw naar hem, die ze bij eierbrug betroffen houden. En als ze er ver aan haar gesteld houden, zeiden ze te hem, meester, deze vrouw wordt door bij begrepen als ze eierbrug drijft. Nu heeft Mozes ons en zijn gezaad bevolen dat zonen zal gesteinigd worden. Maar wat zegt u daartoe? Dit zeiden zij om te verzekeren, om een oorzaak te hebben om te beschuldigen. Maar Jezus bekt zich bloos dol en schreef met een vinger op de eerd en deed zo als wanneer hij aan niet heerd. Maar als ze aanhielden om te vragen, recht hij zich op en zei te aan, wer onder jou ohne zind is, dem loot den eersten steen op erschmieten. Dan bekt hij zich nog eenmaal dol en schreef op de eerd. En als ze dat heerden, vongen ze bij hem elsten aan en gingen een om anderen naar uit en leidden Jezus door alleen en de vrouw stond door nog immer. En als Jezus zich oprecht en zes geen hem als de vrouw zag, zeide hij toe er, vrouw, waar zijn die verkleerja? Haft die keiner verdaumd? Zij zeid haar, niet einer. Dan zeide Jezus toe er, en ik verdaum die ook niet, go en zin die niet meer. Dan reed Jezus verder toe aan en zeide, ik zie deze welt er licht. Wer met mij jijt, jijt niet am diesten, aber wordt dat leven brengende licht hebben. Daarop zeiden de fariseeën te hem, du jefst je tekenis van die zelfs, daarom is die je tekenis niet waar. Jezus zei te hem, mijn je tekenis is waar. Zogar wanneer ik dat zelfs van mij geef, dan ik weet van waar ik kom en weet waar ik heen ga. Aber je weet niet van waar ik kom en ook niet waar ik heen ga. Je rechten nur Menschen gut denken. Ik recht keinem. Maar wanneer ik rechten doe, is mijn oordeel recht. En ik zie niet alleen erbij. Dan ik en de vader die mij geschikt heeft, zijn beide bij de zaak. En jünger zaad staat ook geschreven: want twee mensen in je tekenis geven, is dat waarheid. Ik zie een die van mij je tekenis geeft, en de vader die mij geschikt heeft, geeft mij ook zijn je tekenis. Dan vroegen ze hem: waar zijn vader wir? Jezus zegt, je kan niet mij ook niet mijn vader. Want je mij gekant houden, houd je mijn vader ook gekant. Deze weer dreed Jezus im tempel dicht bij Gotteskosten, als hij door leert. Aber keiner leed hang aan arm, dan zijn de tijd weer nog niet gekomen. Dan zegt Jezus verder te aan, ik go weg. En je worden om mij zeken en worden en jullie zinden storven. Waar ik heen go, kan je niet heen komen. Daarop zeiden de Juden, wil hij zichzelf stout maken? Wil hij zegt, waar ik heen ga, kan je niet heen komen? En hij zei toe aan, je stammen van de welt, hier en hier, ik van

0: Pilate sei to am, wat es wahrheit. Nou se dit gesagt, haut jenke wader rüt, no de Juden, en se to an, ek fin keine Schuld an am. Aber je habe je de mo, dat ek ju oosten wem losjeven do. Soll ek ju den Juden keinig losjeven? Dann schrie se alle tiglik, nicht diesen maun, aber Barabbas
1: wien reiba.
0: Dann nehm Pilatus Jesus en leit am verheiven, en de Soldaten flachten de kroon van Stachels en zaden am de op'm kop, en nemen am ne blijvrode dijk am. Dann zeiden ze, wie gereisen die Judenkenig, en schlugen am op'n baken. Pilatus ging nogmal eruit en zei to an, kijk te mol, ik breng u den eruit, dat je zijnen kennen dat ik keine schuld aan am fing. Dann kam Jesus eruit met ne Stachelkroon op'm kop, en had ne blijvrode dijk am, en Pilatus zei to an, kijk, hier is de maun. Als de hoge priester aan deine am zagen, schreeuwen die, en kriets met arm, en kriets met arm. Pilatus zei, neemt je am een kriets arm, dan ik vind keine schuld aan arm. De Juden zeiden, wie hebben een gesatz, en no dat gesatz no, zal hij doodgemerkt worden, wil hij zichzelf tom Gottes sehen mög. Als Pilatus dort zagen, hier vergt hij zich nog meer, en ging nog eenmaal am rechthuis en vroeg Jezus, wo hij her wie? Aber Jesus geeft am keine Antwort. Dann zei Pilatus to am, redst du nicht to me? Weetst du nicht, dat het an meine Kraft steht, die zu kriezen en ook die frie te loten? Jesus zei, du hast überhaupt keine Kraft über mij, want die dir nicht erst van boven gegeven worden. Daarom haft die mij an deine Hand gegeven haft, die ratere sind. Van dan aan traag Pilatus Dono am los te loten. Aber de Juden schreeuwen trig, wann du dessen loslaatst, wirst du nicht den Kaiser sein Freund. Wer sich selbst zum König mögt, es jegen den Kaiser. Als Pilatus dort sahen hier, bracht he Jesus erruit, en he sah sich am Rechtstuhl, die am Steinploster stund, dat sie op ihre Sprüch Gabata nannten. Dort wird der Tag veraustern, als sie reden mögen zum Fast. Ungefähr klok 12 ab Mittag. Und he sah zu den Juden, kikt, dit is jun kenig. Zij aber schreeuwen, waag met arm, kriets arm. Pilatus zei to aan, zal ik jun een kenig krietsen? De hoge priester zeiden, wie haben keinen kenig, buiten den keizer. Schließlich geeft Pilatus am haan dat ze am krietsen kunnen. En ze nemen Jezus en leiden am waag. En hij droeg zijn eigen kriets en ging door met nog een plaats, den ze Schädelsteed nannten, an Hebräisch Golgatha. Und dort kriezten sie arm an noch zwei andere, arm an einem Med und an jeder sieht einem. Pilatus schreif eine Eberschrift und stahl die ab dort kriez. Und das Wort er schreif. Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Viele Juden lausen diesen Titel, weil der Platz, wo Jesus gekriezigt ward, dicht bei Jerusalem wir. En die weer in Hebräisch, Griechisch en Latinisch geschreven. Dan zeiden de Juden, ihre hoge priester to Pilatus, schreef nicht de Juden kenig, maar dat hij zeid, hij weer de Juden kenig. Pilatus zeid, wat ik geschreven heb ik geschreven. Als de soldaten Jezus dan gekriezigd houden, nemen ze Jezus in de kleider en deelden die een vier deel, van jedem een deel, en zo ook den Everrock. De Everrock aber wie ein gewevedet Steck ohne Not. Dann zeiden de Soldaten einer zum anderen, wel we den nicht twee rieden, aber lever lesser tragen zu seinen, wer den haben soll. Dat het zo wort als geschreven steht, ze deelde zich meine Kleider an, en losden ever meinen Everrock. En dat is waarom de Soldaten dat deden. Beim Kriet stunden Jesus seine Mutter, en seine Mutter ihre Schwester Marie, Kleophas seine Frau, en Marie Magdalena. Als Jezus zijn moeder zag, en ook den jinger, den hij goed weer, bij erstonen, zeid hij te zijn moeder vroeg, kijk hem al, dat is dien zeen. En dan zeid hij te den jinger, kijk hem al, dat is dien moeder. En van stund aan neem hij er en no zijn huis. Nou her, als Jezus wist dat nu alles geworden weer, dat het zo ramk, komen kon aus die schreve stund, seht he, mi darst. Dat stund in je feest met wien edig. Dan nemen ze een schwom

Zed, wanneer ik daar eerst je was zie, moet ik ook nog zijn in de ruimte komen. En zo schickt hij Timotheus en Erastus twee van zijn Denen en Macedoniën aan, aber hij zelfs bleef nog een tijd lang in Azië. Ungefähr om die tijd geeft het een grote opreiging over den weg. Daar werd Demetrius, dezelfde schmet, die meer kleine, zelvene, Diana-tempeltjes, en bracht die hand over de grote gewenst aan. Hij roept de taub en ook de arbeider, die een ähnliche beschaafding houden en zeid, lieve mannen, je weten dat wij durch deze handel een goede eindom hebben. Dan hier en zei je dat het niet bloos in Ephesus, aber Faust en ganz Azien is, dat dis Paul de mensen overreed dat ze auffallen. Hij zegt, mensen hang kennen keinen Gott mögen. Daarom is niet bloos dis handel in je voor in de grond te gonen, aber dat sogar de grote Jettin Diana, er Tempel, wordt veracht worden, en dat ze er aanzienen verlieren wordt. De alle man in Azien en de ganze Welt aanbeden deit. En als ze dit hierden, reed zich en allem de wut. En ze schreeuwen, groot is Ephesus ere Diana. Zo wie en de ganse stout en dergen ander, en als de Gaius en Aristarchus uit Macedoniën Paul zijn metreizende Faust genomen houden, morgen ze alle tegelijk am Theater nemen. Als Paul dan voor de mensen gaan wil, leidde ze in de jinge dat niet toe. Ook eenje van de verste in Azië, Paul zijn een goede vriend, schekt den haan en leidt naam zijn dat hij zich niet zal in theater zijn loten. Eenje menschen schreeg het eenerlei en de andere wat andere. De topje komen weeren in zo'n weerwoor, dat de meesten niet wisten waarom ze daar weeren. En ze trokken Alexander, den de Juden vergeschoven houden, uit een volk eruit. Alexander proef dat volk der zijn handbeweging stel te maken en wil zich verteidigen. Aber als ze antwoorden dat hij een Jood weer, schreeuwen ze alle tegelijk 2 stunden eind, groot is de Ephesus ere die Anna. Als de stoutskanzler dat volk eer stel houdt, zegt hij, je mannen van Ephesus, wo is een mens die dan niet weet dat de stout Ephesus de tempelwachter van de grote Jettin die Anna is, en ook even de figuur die van hemel valt. En wil, door niet jegen te reden is, zul je stel zijn en nischt onbedacht te tonen. Dan je hebben deze mensen hergebracht, die niet tempelrijber, ook niet lasteren even jullie jatin zijn. Want dan nu Demetrius en de handarbeider die op zijn ziet zijn, ne klaagt jegen hem hebben, dat je recht is door. En door zijn ook rechter. Laat zich door onder een ander verkleuren. Want je nog ergend wat anders op te brengen hebben, dat moet dan een ordentliche volksverzameling geschlecht worden. Dan wie zijn en je voor dat we in den verdurchten oproer kennen verkleurd worden, dan er ligt geen zaak voor, womit we ons voor deze oproer entschuldigen kennen. En als hij dit gezegd houdt, leidt hij de verzameling gewonnen. En als de oproer even weer roept Paul de Jinge Nozik, spreek een motto en zegend aan en geeft zich op een reis naar Macedonië. En als je dat deze landen gereisd weer en aan door met veel weer het motto gesproken houdt, keem hij naar Griechenland en bleef door 3 maanden. Als de Juden aan aanvangen nood te stonen, geroen als hij reed weer naar Syrië te reizen, wordt hij zich enig terug naar Macedonië te wonen. En met aan naar Azië reisden zo Pater van Berea, Aristarchus en Secundus van Thessalonich, Gaius en Timotheus van Derbe, en Tychicus en Trophimus van Azië. Deze mannen gingen voorop en luurden naar ons en Troas. Aber wie zeilden voort naar Oosteren en kamen om 5 dagen bij aan en Troas aan, waar we 7 dagen bleven. Als de jongen den eerste dag aan een werktopje komen weeren, dat brood te breken, en wil Paul de nächste dag reken wieder te reizen, reed hij wat midden in de nacht. Daar waren veel lampen in de bovenstof, waar ze topje komen weeren. En Eutychus, een jonge man, zat in venster en wil Paul zo lang reed, wie hij Faust ingeslopen. En während hij zijn Faust schleep, valt hij van 3e stok erop en wordt dood opgehoven.

dood en ons Herren Jesus Christus in Nomen, en derg arm dankt God ons in Voda. Früher ziet jene Männer unje doen zoals de Herr dort verlangt. En je Männer motten te jene früher freundlich en leeftolig en nicht tyrannisch zennen. Kinder, je horcht en allem jene Eltern, dan dort je fällt dem Herren. Je Vodas verbettert jene Kinder nicht, dat ze nicht schuchter en mutlos worden. Arbeiter, je horcht hier op Erden en allem jene Wirtslied, en nicht mal dan, wann sie je seinen, om Menschen te je faulen, aber uit abbrechem Horten an en Gottesfurcht. Wat immer je daunen, dood van Horten, so als wann je Gott deinden en nicht Menschen, dan je weten dat de Haar je met een Aufgott leine wort. Dan je deinen den Haaren Christus. Wer Anrecht deit, wordt van zijn Anrecht triggetol kriegen. En er wordt geen Personen aan zijn zennen. Je Haaren, ziet je recht en oprechtig te jene deiner, en denkt eraan dat je im Himmel ook een Haaren haben. Houd aan met beden, ziet waker en dankbaar. En bet ook voor ons dat God van zijn woord mocht naar der opmerken dat je heimnis van Christus te predigen, wo wij een ek inzetten moet. Dat ik dat mocht zo klaar merken als ik zal. Wandelt wijs voor die die nog buiten zijn, en nutzt die tijd uit. Jun reden zal immer leeftolig en interessant zijn, dat je in jederem weten te antwoorden, zoals ik dat je heert. Wat met mij staat, wordt Tychicus, de leve broeder en truie deiner en met knaagd am haren, je alle vertalen. Den schekt ik met de afzicht haan je weten te loten, wo ons dat hier geit, en dat hij jene horten moed toespraakt. Hij kämpt met onze leven truien broeder Onesimus taub, de ene van u is. De worden je alles vertalen wat hier passiert. Aristarchus, die met mij taub faust genomen is, laat je reizen. En zo ook Marcus, Barnabas in Voda. Wat met dem te donen, is u al gezaagd worden. Waar die nu, nou je kämpt, neemt hem vriendelijk op. En Jezus, den ze Justus nanen, laat ook allem grijzen. Dit zijn de enige Juden die met mij taub voor God zijn rijk arbeiden. En dat is voor mij al een troost geweest. Epaphras, einer van u, en ook Jezus Christus in deiner, schekt zijn een groet. Hij kämpft en zijn gebeden voor u immer doorom dat je weten mocht en dat je vollständig en God zijn willen stonen. Ik geef hem dat getekenis dat hij om u en Laodicea en Hierapolis zeer bezorgd is. Ons lieve vriend, Dr. Lucas, en Demas laat u gereizen. Gereis de breder en Laodicea, en den Nymphas en de gemeent en zijn huis. Wanneer u dit brief eerst vergeleest is, dan zeet dan nou dat die ook en de gemeent en Laodicea geleest wordt, dat je dan ook den van Laodicea lezen worden. Zij Archippus, hij zal dan zijn dat woord te verrichten dat hij am haren gekregen heeft. Ik, Paul, schreef deze groet met mijn eigen hand. Denk daran dat ik faust genomen zie. Mocht de genood met u zijn. Kapitel 1. Paulus, Silvanus en Timotheus, aan de gemeente in Thessalonich, die door God ons en voorde aan den Herren Jezus Christus leeft en bestonen deed. Wie wensen u genood en vrede. Wie danken God immer voor u alle en vergeten niemals voor u te beden. Wie denken voor ons en God en voorde ook door aan, wo u een geloven aan het woord is en wo u een leven je aan de arbeid treft en wo je zo vast op Jezus Christus hopen. Breder, wie weten dat God u goed is en dat hij zich u gewählt heeft, dan wie hebben u dat evangelium niet bloos met weerd gebracht, de heilige geest wie ook met zijn kracht doorhingen, en dat wie de volle waarheid. Je weten wo wie bij u om unit halven geleefd hebben, en je weren daarin zo als wie en den Herren Jezus zelfst, dat je en unit triep zal dat woord opnemen, wil de heilige geest je vrijheid daartoe geef, want je ook veel doordat je lieden moesten. Zodat al die in Macedonië en Achaia ten geloven gekomen zijn, u als voorbeelden hebben. Van u is niet bloos dat woord naar Macedonië en Achaia gekomen, maar ook wo je aan God je leven heeft zich even al verbreid, zodat we daarvan al niet reden brokken. Zij zelfs zeien ons

0: wat ek selfs veroordeel. Wanneer ek Artemis, Antiochus, no die schake woa, dan doe alles wat u kost om no mi no Nicopolis te komen, dan ek heb mi vergenomen door te winter te blijven. Doe ook alles wat u kost, Zenas den of Koot, en Apollos op een weg te brengen, en door no te zijnen, dat aandacht aan nischt vele woord. En laat onze menschen ook leren goede te donen, om door te helpen wo dat nedig feilt, dat ze niet onvruchtbaar blijven. Al die hier bij mij zijn, laten die grijzen. Grijs allem die ons am geloven goed zijn. Mocht de genood met u alle zijn.
1: Paul, am Jezus Christus in het houden vast genomen, en Timotheus ons broeder, en Philemon, ons leven broeder en metarbeider, en onze zuster Apia, en Archippus, ons metkampfer, en aan die huisgemeente. Mocht God ons vader en Jezus Christus ons haar, u genood en vrede schenken. Ik dank mijn God jedes Mal, wanneer ik voor die bed, dan ik hier wat du voor een geloven aan den Haaren Jezus haast, en wo du dine leven aan alle heilige bewiesen deist. Ik bid ook daarom dat dine gelovensgemeenschap met mij dat werken mocht, dat die al dat goede dat wie aan Jezus Christus hebben, nog vollständiger kennen leerst. Wie haben durch deine Leib große Freiheit und Trost, denn durch die, lieber Bruder, sind die Heilige am Horten gestorkt worden. Darum kann ich aus den Bruder und Christus dreist genug sein, die zu sagen, was du tun sollst. Aber ich wo die Leber und Leib werden, will ich auch einmal die Ule Paul sie, und nun noch am Christus in den Wellen Faust genommen, werde ich die an Onesimus in steht, die mein Sehen in Christus wird, während ich Faust genommen sie, der die vorher nicht nutzt, der nu aber für uns beide eine Help geworden ist. Den schick ich krieg. Nimm du am ab, dann dort erst so, als wenn ich mein eigen Hort schicken würde. Ich würde am Jieren hier geholen haben, dort er mich an deine Städte gedient haut, während ich wegen das Evangelium einsetzen wird. Aber ich will nichts ohne deine Anwälung tunen. Dat dien goudtonen nicht gedwungen weer, aber uit dienen frien Wellen keim. Vielleicht erst dit woerwegen hij dienen tijd lang waag keim, dat du am op immer zo strig haben. En nicht meer als een schloof, aber meer als een schloof. Nu als een leven broeder, a port van mij. Aber woveel meer van die, beides am Fleisch ook am Haaren. Wann du mi dan fa an Port nach holen deist, dann nimm am so ab, als wann du mi abnehmen wurst. Und wann he die irgendwo Schulden gemerkt haft, oder wat schuldig is, dann reken mi dort an. Dit schrieb ek Paul mit meine ene Hand. Ek wo dort betonen. Nicht noch zu sein, dort du mi die selbst schuldig bist. Bruder, du mi dort am unseren Herrn Jesus Christus in het holen te goud. Dat du mi am Christus in het halven, dat hort leichter mögst. Ik schreef die, wie ik mi dorop verloten kon, dat du wurst gehorsam zennen, en ik weet dat du meer doen wurst, als ik die zei. Dan ook nog, mög van mine gast stoverheid. Ik reken domet dat je mi der jünige beda waarde habe woorden. Epaphras, mijn metgebungner, en Christus Jezus laat die grijzen. Zo ook Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn metarbeider. Mocht onze Herren Jezus Christus in de genood met dienem geest zijn. Amen. God die in vrije tijden manchmal op verschillende wegen door de profeten te onze vaders gereed haft, haft nu in deze laatste deur te ons door zijn zin gereed, door den hij de welt geschaffen haft, den hij ook bestemd haft alles te oorven. Die ook de afglans van zijn heerlijkheid is en God je neiflikkend en dat zijn kracht je woord alles draagt. Als die ons der zichzelf van onze zinden gereinigd houdt, zet hij zich te rechterhand bij de majesteit am Himmel doel. Hij is zoveel hecher te stonen gekomen als die engel, als die nomen den hij je arven haft hecher is als era. Dan te wonen engel heeft God jemals gezegd, du bist mijn zin, ik zie van door dien vader geworden. En vader, ik wou zijn vader zennen, en hij zal mijn zoon zennen. En ook zegt hij, wanneer hij zijn eerstgeborenen vader in de wereld brengt, zullen al God zijn engel aan aanbeden. Aber von der Engel sagt, hey,

0: kochen met zichzelf en flekkeren zich bij de andere aan om voor zich gewenst te hebben. Aber je, lieve vriend, denk daran wat Jezus Christus, zijn apostel, je vorher gezegd hebben. Die zeiden je dat in de laatste tijd später komen worden, die zo leven worden als er een godloze lust aan dreef. Dit zijn ongeistliche, fleischliche mensen, die zo leven als er een natuur aan dreeft en door die spolungen veroorzaken. Je, aber lieve vriend, bied je op dat je in alle heiligsten geloven en bid en den Heiligen Geist zijn kracht. En blijft en God zijn leven, während je nu onze Heren Jezus Christus luren, je en zijn genoot om eeuwig leven te brengen. Habt medlijden met zonen die door twijfelen. Andere raad uit voorig, zoals van je uit een vier geripsen. Houd zo go een kleed dat met zin bezudeld is. Deem over die je bewaren kan dat je niet faulen. En die je onschuldig en een grote vrijheid voor zich en heerlijkheid stalen kan. Onze einzig wijze God, onze Heiland, traft heerlijkheid, majesteit, kracht en gewalt dat Jezus Christus onze Heeren en alle tijden nu en immer waard.
1: Amen. Kapitel 1. Dit is de openbaring die God Jezus Christus geeft zijn dienaar te wijzen wat hem korten passeren moest. En hij schakt zijn engel door zijn dienaar je houden, om dat met te delen, die dat Gottes woord aan Jezus Christus in je tekenis en alles wat hij zag betekend heeft. Zelig is die dit profetenwoord last en ook die dat heren en zich daaraan houden wat er binnen geschreven staat, dan die tijd is bold hier. Van je honen aan de zeven gemeenten in Azië, genoeg en vrede van dem die er is, die er weer en die er komen wordt, en van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, die in zijn getekenis true is, en de eerste van de doden om leven te komen, de herrscher over de koning op eerden, die ons leefhaft en met zijn eigen bloed van onze zinden gewaschen, en ons te koning en priester gemerkt heeft, God zijn en vader te deinen. Dem traft alle eer en herrscherkracht en alle eeuwigheid. Amen. Kijk, hij kampt met de wolken, en aan worden alle uren zijnen, ook die aan een ziel sturken. En die mensen op eerden worden alle even aan treurend jammereren. Zo zal het zijn. Amen. Ik zie dat Alpha en dat Omega, de aanvang en dat eind, zegt de Heer die door is, die door weer en die door kampt, de Almacht, ja. Ik je houd, jun broeder en kameroed, aan de lieden, en om Gottes rijk en aan de geduld, die wie dat Jezus Christus hebben, wie op de insel Patmos, wie like dat Gottes woord gereed, en Jezus Christus mijn getekenissen geeft houd. Einen Gottesdag wie ik hem geist, en hier hingen mijn lüde stem, zoals een trompet. Die zeed, ik zie dat Alpha en dat Omega, de eerste en de laatste, wat u zit, schreef in een boek en schakt uit naar de zeven gemeenten in Azië, naar Ephesus, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Theatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. Dan draaide ik me om te zien in wem stem ik reden hier. En als ik me omkijk, zag ik zeven goldene lampenholen. En meiden mag de lampenholen eenem den het zo zag als een menschen zijn. Die houden een kleed aan dat aan het op een feit hangt en een goldenen gord over de brast. Zijn hoor op een kop waren als witte wal, wit als snee. En zijn ogen als een vierflam. Zijn feit blinkerden als geschmolten, gewikstet messing. En zijn stem wie ze als een grote, ruisende water. En zijn rechterhand houdt hij zeven stierens. En uit de muil kwam arm een scherpet, dubbelt schnidende schwert. En zijn gezicht weer zo als van de zon en voller kracht schijnt. En als ik hem zag, val ik hem voor een feit als van ik dood weer. Maar hij leed zijn rechte hand op mij en op en zei, verg die niet, ik zie de eerste en de laatste. Ik zie de leven ja, ik weer dood, maar kijk, ik leef op Emma en eeuwig en heb de sleutels toe, dood ook dat dodenrijk. Daarom schreef wat je zijn en haast, wat nu is en wat nog later komen zal. Dat geheimnis en de zeven stierens die du in mijn rechte hand zaagst, en de zeven goldene lampenholen is dit. De zeven stierens zijn de zeven gemeenten, er engel. En de zeven lampenholen zijn de zeven gemeenten. En de engel van de gemeenten.